Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat? En je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerpen hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken. En ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meesten waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen. Beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk. Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longo Borghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat tot maximaal 34 graden op vrijdag.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We staan opnieuw voor een zeer hete week. Maandag, dinsdag valt het nog mee. Dan neemt de zomer tijdelijk een klein beetje gas terug. Met temperaturen die iets lager lijken uit te komen. Maar dat is allemaal relatief, want iets lager, dat betekent nog altijd 5, 26 graden. Misschien dat dat hier en daar niet lukt. En dan gaan we de dagen nadien alleen maar verder omhoog. Want naar het midden van de week toe gaan die temperaturen nog hoger uitkomen. Woensdag, donderdag kan het zelfs richting de 35 graden gaan, alstublieft. Dat zijn weer heel erg warme, extreem warme temperaturen die we gaan noteren. Daarbij uiteraard geen neerslag. Er is in de weerkaarten geen spoor te vinden van een druppel neerslag binnen de betrouwbare termijn. En daarmee gaat de heersende droogte gewoon verder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Juni en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meesten waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen. Beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk. Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longoborghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat tot maximaal 34 graden op vrijdag.
0: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen. Beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk. Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longo Borghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat tot maximaal 34 graden op vrijdag.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.

Een heel goede morgen, luisteraar. Wij zijn van start met alweer een nieuwe week. Dit is onze VBRO ontbijtshow voor deze maandag. Zomermodus, uiteraard VBRO, zomerradio. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar 9 uur. We hebben om het half uur morgennieuws en ook twee keer per uur natuurlijk weerman Geert Nasens. Kort en bondig en dan iets uitgebreider in zijn ochtendweerbabbel. En natuurlijk de beste, bovenste, beste zomerse muziek.

0: In de lange rij, niet aan de lange rij, dat zou ook wel lukken. Axel Lane, West-Vlaming in hart en nieren. Een beetje een nieuwe stijl die hij zichzelf aanmeet. Een heus country rock arrangement. Deze Nederlandstalige versie van de Evergreen. Dans mee met mij is deze week onze VBRO trotsplaat. Het is het liedje dat het meest zal gedraaid worden deze week 33. In deze zomerse dagen hier bij VBRO. De radio die trots is op de Nederlandstalige muziek. En de populairste liedjes van het eigenste ogenblik, wel, die zetten we natuurlijk op zaterdag, maar ook op woensdagnamiddag netjes op een rijtje.
1: Woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6.
2: De VBRO Top 30.
1: Hier bij de VBRO.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag wordt een iets wat tussen echt zware aanhalingstekens minder warme dag. Want we halen toch nog gemakkelijk 23 graden aan de kust tot een 24 landinwaarts. Mogelijk toch op diverse plekken ook weer 25, waarmee we dan de nieuwe hittegolf die bezig zou kunnen zijn verder zetten. Halen we dat niet, dan moeten we herbeginnen, maar ook de komende dagen kunnen we gemakkelijk een hittegolf neerzetten, want het blijft zeer warm. Vandaag dus een beetje minder, maar wel zomerse omstandigheden. Veel zon. Paar wolken misschien tijdelijk is, maar veel gaan dat er niet zijn. En een iets wat aanspannende wind uit de noordoostelijke richting, maar ook dat valt best wel mee. Dus ja, weer een heel warme dag, weer een heel zonnige dag en weer een aanhoudend verder verdiepende droogte. Dit is Geert Nazend voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477.

0: freekvanrooij.com.
1: Juni en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longo Borghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat, tot maximaal 34 graden op vrijdag.
0: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledige

Specialiseert in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Dit is VBR.

Maandagmorgen in onze VBRO ontbijtshow. Heel wat mensen hervatten het werk vandaag weer na zeg maar een 3 weken zalige vakantie. Het is alweer voorbij voor al die mensen. Ik hoop dat het fantastisch was, dat het leuk was, dat het onvergetelijk was en dat je ook nog in de komende weken natuurlijk van die zomerse sfeer kan blijven genieten of je nu moet werken of niet. Het geldt ook voor ons. Marco de Hollander was dat. En daarnet nog Lange Frans en John West op de radio meteen na het 7:30 journaal. Een heel goede morgen.

Het houdt maar niet op met zomeren, integendeel. Ook deze hele komende week staat er een teken van hoogzomerse omstandigheden, waarbij de warmte in de loop van de week zelfs weer helemaal de spuigaten zal uitlopen. Vandaag begint dat nog met een rustige manier. We halen een graad of 22 aan zee tot 24 graden dieper landinwaarts, dus dat is nog in de reden. Maar het wordt de komende dagen snel warmer. Zo krijgen we in de loop van vandaag met veel zon en maxima van 22 tot 24, misschien lokaal 25 graden, een behoorlijke start van de week. Matige wind uit Noordoost, maar een hoge drukgebied bouwt zich weer op en zorgt de komende dagen weer voor heel erg hoge temperaturen. Dinsdag is dat een 25 graden, woensdag 30, donderdag, vrijdag kunnen we zelfs naar 35 graden toe gaan. Uiteraard telkens met heel veel zon, weinig of geen wolken en verder een matige wind uit een noordoostelijke, later oostelijke en uiteindelijk zuidoostelijke richting. Neerslag? Nee, dat is er niet bij. En daar moeten we toch even bij stilstaan, want de maanden juni en juli die leverden in onze regio recordtemperaturen op. Het is bijna 3 graden warmer geweest dan normaal. En daarmee laten we alle voorgaande zomers vanaf het jaar 1900 tot nu ver achter ons. Ook de legendarische zomer van 1976, waar nog steeds veel mensen naar verwijzen, is al lang verslagen. Trouwens niet voor de eerste keer. De voorbije 10 jaar is dat al meerdere keren gebeurd. En ook qua droogte zitten we dit jaar ver voorbij die waarden die toen genoteerd werden. Kortom, het verder ontsporen van ons klimaat is meer dan duidelijk. Het wordt steeds warmer en steeds droger in onze zomers.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niewiadoma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niewiadoma eindigde 2e, de Italiaanse Longoborghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat tot maximaal 34 graden op vrijdag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.

En uit Nederland, José Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit. Inschrijven voor deze VBRO matinee show 0471-82-5262. Of info@vbro.be.

Deel 2 alweer van onze maandagse VBRO-ontbijtshow. Een heel goede morgen, luisteraar. De VBRO Zomerradio, uiteraard met des te meer muziek, nog minder gepraat en heel veel gezellige sfeer. We beginnen er al aan, 's morgens vroeg, in onze VBRO-ontbijtshow. Wat we wel aan bod laten komen is uiteraard onze VBRO-nieuwsredactie. 2 keer per uur morgen nieuws en ook 2 keer per uur weerman Geert Nasens. Je hoort hem straks trouwens in de laatste rechte lijn, bij het begin van die laatste rechte lijn van de ontbijtshow, met zijn ochtendweerpraatje. Een heel goede morgen.

0: Maandagmorgen in onze VBRO ontbijtshow. En ook hij ontbreekt natuurlijk niet op het appel. Over weinige ogenblikken de weersvooruitzichten met Geert Naassens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een iets wat tussen echt zware aanhalingstekens minder warme dag. Want we halen toch nog gemakkelijk 23 graden aan de kust tot een 24 landinwaarts. Mogelijk toch op diverse plekken ook weer 25, waarmee we dan de nieuwe hittegolf die bezig zou kunnen zijn verder zetten. Halen we dat niet, dan moeten we herbeginnen, maar ook de komende dagen kunnen we gemakkelijk een hittegolf neerzetten, want het blijft zeer warm. Vandaag dus een beetje minder, maar wel zomerse omstandigheden. Veel zon. Paar wolken misschien tijdelijk eens, maar veel gaan dat er niet zijn. En een iets wat aanspannende wind uit de noordoostelijke richting, maar ook dat valt best wel mee. Dus ja, weer een heel warme dag, weer een heel zonnige dag en weer een aanhoudend verder verdiepende droogte. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Zondag morgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie draait alleen veel op een dag?
2: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.
0: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of voor

0: inspelkwartier. Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen. Beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk. Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longoborghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat tot maximaal 34 graden op vrijdag.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance.

Een van die typische VBRO zomerhits 2026. En we konden er prat op gaan dat hij erbij zou zijn. Hè? Met een echte zomertopper. Ieder jaar goede traditie van Bart Keil. Om bij het begin van de zomer in de late lente zijn nieuwe zomersingle te lanceren. Dit jaar is dat Zot Verliefd geworden. Met brio uiteraard, met resultaat. De rest is geschiedenis. Een heel goede morgen, luisteraar. We gaan zo meteen alweer onze laatste rechte lijn in van deze VBRO ontbijtshow voor 10 augustus.

Het houdt maar niet op met zomeren, integendeel. Ook deze hele komende week staat er een teken van hoogzomerse omstandigheden, waarbij de warmte in de loop van de week zelfs weer helemaal de spuigaten zal uitlopen. Vandaag begint dat nog met een rustige manier. We halen een graad of 22 aan zee tot 24 graden dieper landinwaarts, dus dat is nog in de reden. Maar het wordt de komende dagen snel warmer. Zo krijgen we in de loop van vandaag met veel zon en maxima van 22 tot 24, misschien lokaal 25 graden, een behoorlijke start van de week. Matige wind uit Noordoost, maar een hoge drukgebied bouwt zich weer op en zorgt de komende dagen weer voor heel erg hoge temperaturen. Dinsdag is dat een 25 graden, woensdag 30, donderdag, vrijdag kunnen we zelfs naar 35 graden toe gaan. Uiteraard telkens met heel veel zon, weinig of geen wolken en verder een matige wind uit een noordoostelijke, later oostelijke en uiteindelijk zuidoostelijke richting. Neerslag? Nee, dat is er niet bij. En daar moeten we toch even bij stilstaan, want de maanden juni en juli die leverden in onze regio recordtemperaturen op. Het is bijna 3 graden warmer geweest dan normaal. En daarmee laten we alle voorgaande zomers vanaf het jaar 1900 tot nu ver achter ons. Ook de legendarische zomer van 1976, waar nog steeds veel mensen naar verwijzen, is al lang verslagen. Trouwens niet voor de eerste keer. De voorbije 10 jaar is dat al meerdere keren gebeurd. En ook qua droogte zitten we dit jaar ver voorbij die waarden die toen genoteerd werden. Kortom, het verder ontsporen van ons klimaat is meer dan duidelijk. Het wordt steeds warmer en steeds droger in onze zomers.

0: Ja, je hebt soms van die liedjes die na jaren weer bovenkomen en die dan echt weer een geheide hit worden. Zo ook dit nummer, Ik doe wat ik wil. Bepaalde mensen die zullen het misschien wel nog in het oor klinken hebben. Ja, inderdaad, van Trisha, onze eigen Vlaamse zangeres Trisha. Jaren geleden zong ze het al, Ik doe wat ik wil. Dit keer in een nieuw, strak arrangementje gestopt door de Nederlandse, of voor de Nederlandse volkszangeres Sineke. Dat was ze in de staart van onze maandagse VBRO ontbijtshow. Zometeen afronden met het morgennieuws van 9 uur. Ik wens je nog een heel fijne maandag. Ik ben Frederik Thomas.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu. Dat meldde Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

luchtkasteel, luchtkasteel, nooit te veel. Nog een bol, dikke lol, hier in de tent. Op de pier, groot vertier, 1000 kleine keffers hier. Ruime sop,

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: opening. Nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldde Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden. En dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping. En dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisterenmiddag, iets na 3 uur, werd de brandweer opgeroepen voor een brand achteraan een woning in de Runnenstraat in Roeselare. De bewoners waren niet thuis, het waren de buren die plots rook opmerkten en alarm sloegen. In afwachting van de brandweer begonnen de buren zelf te blussen, wat ook vrij goed lukte. De brandweer moest enkel nog nablussen. De snelle reactie van de buren kon erger voorkomen. In de Zwijnstraat in Brugge is zaterdagavond iets na 8 uur een vrouw in een gemetselde regenput beland. De vrouw was uit haar woning buitengesloten en probeerde via de achterzijde van haar woning, die uitkomt aan de ingang van de parking van het naastgelegen hotel, alsnog in haar woning binnen te geraken. Ze moest daarvoor over een muurtje klimmen en gebruikte als opstap de gemetselde regenput. En toen liep het fout. De vrouw viel door het deksel en kwam een 5-tal meter dieper in de regenput terecht. Gelukkig stond er niet veel water in de put. Hotelgasten die wat later arriveerden, hoorden hulpgeroep en verwittigden de hulpdiensten. De vrouw werd na haar bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. In de nacht van zaterdag op zondag raakten in Roeselare 3 geparkeerde voertuigen beschadigd bij een ongeval op de Brugse Steenweg op de grens met Gids. Een Opel Brick week er om een onduidelijke reden af van zijn rijvak en ramde daarbij 3 geparkeerde voertuigen. De bestuurder liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. En de politie van de zone Aro-Yper was zaterdag op zoek naar een vermiste dame die medische hulp nodig had. De politie riep via sociale media de hulp in van de bevolking in de hoop op die manier de dame terug te vinden. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Enkele uren nadat het opsporingsbericht werd verspreid, kon de vrouw gezond en wel worden aangetroffen.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Rijlhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Matiné Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

Rob de Nijs en die zit met een bang hartje. Maar wij niet hoor, want we zijn een nieuwe werkweek begonnen. Vandaag 10 augustus. En we zitten weer op ons plaatsje om jullie te vergasten. Met goede muziek natuurlijk. Met koffie kan ik niet, want dat staat hier wel te dampen voor mijn neus. Een lekkere kop koffie. En ik hoop dat jullie er misschien ook wel eentje voor de neus hebben, hè? Ik heet je van harte welkom bij VBRO. Goedemorgen. Dit is weer koffietijd. Met goede muziek. Udo, die mag openen vandaag. Met zijn Jamina. En dat is een ex-trotsplaat. Daar komt-ie.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

Ja, de leeftijd heeft absoluut geen vat op deze mooie stem van Dana Winner, de stilte van de stad, haar nieuweling. En Luc Steno heeft een vraag. Is het leven niet mooi? Ik moet volmondig ja zeggen.

0: opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank van

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z.

0: www.mobilfunk.de. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt een iets wat tussen echt zware aanhalingstekens minder warme dag. Want we halen toch nog gemakkelijk 23 graden aan de kust tot een 24 landinwaarts. Mogelijk toch op diverse plekken ook weer 25, waarmee we dan de nieuwe hittegolf die bezig zou kunnen zijn verder zetten. Halen we dat niet, dan moeten we herbeginnen, maar ook de komende dagen kunnen we gemakkelijk een hittegolf neerzetten, want het blijft zeer warm. Vandaag dus een beetje minder, maar wel zomerse omstandigheden, veel zon. Paar wolken misschien tijdelijk eens, maar veel gaan dat er niet zijn. En een iets wat aanspannende wind uit de noordoostelijke richting, maar ook dat valt best wel mee. Dus ja, weer een heel warme dag, weer een heel zonnige dag en weer een aanhoudend verder verdiepende droogte. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail

Je kan jong zijn, je kan dom zijn, maar de twee horen niet noodzakelijk bij elkaar, hè? Maar Tino Martin heeft er wel een mooi liedje van gemaakt. Voilà, vrienden, we gaan nog eens lachen, hè? We gaan lachen vandaag met onze rubriek Lachen is plezant, met Basiel.

Basiel doet mee aan een examen treinwachter. En hij moet zo voor een jury verschijnen. En dat is zo'n beetje de praktische aanleg die ze daar testen. En er is een van de juryleden die zegt, voilà, Basiel, we gaan u een situatie voorleggen en u moet daarop reageren. En zegt hij, kijk, het is het volgende. U zit in uw station. U krijgt van ons vanuit de centrale een bericht dat er twee treinen zijn die naderen aan grote snelheid, maar ze zitten op hetzelfde spoor. Wat ga je doen? En we zeggen, ja, weet je wat, kok ik naar dat kot gaan met al die knoppen eruit. Dan kok ik daar weer kanten de rode lucht aansteken. Dat is goed, zegt die jury. Dat is goed, zegt hij, maar veronderstel een keer dat die rode lichten, dat dus niet werkt. Ja, zeg maar. En weet je wat, ik kon toch in dat andere kot gaan voor die wessels, dan kok ik een van de twee wessels veranderen, dat die trengen van dat andere spoor komt. Stof, dat is goed, zegt dat Juliet. En de derde Juliet zegt, maar veronderstel nu, je trekt eraan en dat is geblokkeerd, wat ga je dan doen? Zeg maar, ja. En dan ga ik er toch naartoe lopen, nee, zeg, naar die wessel, dan kok ik dat toch met hand vertrekken en verschuiven dat die trekken. Dat is formidabel. En zegt de vierde, maar als dat ook niet lukt, wat ga je dan doen? Hij zegt, ik ga het om mijn broer roepen. Zegt de jury, uw broer roepen? Waarom? Is hij vrij aan het trainaccident?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.

We hoorden al Francis met Schat, wat kost een zoen van jou? En ook Senna met Sven Versteeg. En die maakten samen Vuurwerk. Dat is ook de titel van hun nieuwste productie. Tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert. En we gaan er weer een draai aan geven. Hè? Wim Leijs die komt eraan. Ik volg je spoor. Ik ook.

Dat was Danny Fabri met een hit uit de begin jaren 70. Meer bepaald 1971. Kom aan de telefoon, Angelina. En dat zal ze wel gedaan hebben natuurlijk voor Danny, hè? Dat dacht ik toch. We zijn toe aan de Vlaamse artiest van de dag. En vandaag een heel speciaal duet tussen twee bekende artiesten. Eigenlijk een groep en een zangeres. Get Ready, samen met Lilian Saint-Pierre. En de twee, ja, die kennen we natuurlijk ten overvloede. Get Ready is groot geworden in de beginjaren van VTM en Tien om te zien. En Lilian die zingt al van in de jaren 60. En ze zong natuurlijk ook op het Eurovisie Songfestival voor ons land met Soldiers of Love. Maar ze hebben een mooi duetje samengemaakt. En ik vond dit toch wel de moeite waard om even te laten luisteren door jullie. Geef me tijd. Dat is een duetje van Get Ready en Lilian Saint-Pierre. Geniet ervan.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

0: maar in speelkwartier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. 10.000 mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne, Eén Keer en Samen Zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen.

0: je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymore.be.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
0: Dit is VBRO.

We hebben weer een nieuwe trotsplaat gekozen voor deze week. En de eer viel te beurt aan Axel Leen met zijn nieuwe Dans mee met mij. Dat zullen we zeker doen. En Aurélie, je weet het, we hebben het al dikwijls gedraaid, hè? Ze zit nog altijd in twijfel of het nu roze of rosé zal zijn. Alhoewel, ik denk dat ze wel een rosétje pakt, hè?

De nieuwe van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, alsjeblieft. Het is al een beetje wel geweest, hè. We hebben al warmte genoeg gekregen. Een beetje minderen, dat kan nooit geen kwaad. Voilà, vrienden, we zetten er bijna door, hè. Nog enkele liedjes te gaan en dan schakelen we over naar Studio 5 voor onze collega Rudy Meins. En die hoor je met zijn zomergroetjes. Ik nodig je uit om morgen te luisteren tussen 10 en 12 naar onze volgende koffietijd. Bedankt en tot morgen en smakelijk eten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals. Dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tiene en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Evere heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

zomer is helemaal nog niet voorbij. Al zijn we alweer een nieuwe week ingestapt. Dus een feestje kan er nog altijd bij. Marco Schuitmaker met Loesoe, zo heet het.

0: Zo is dat. Een hele fijne middag. Ga je aan tafel? Ja, daar aan de andere kant. Smakelijk eten. Wij wachten nog even, want we hebben een programma te doen, zoals altijd. Ook vandaag op maandag 10 augustus. Frank Valentino hebben we nog eens uitgenodigd. Die moet niet zo ver reizen om hier in de studio te raken. En komt straks vertellen over jouw kus, jouw lach, jouw blije gezicht. Dat wordt dus een fijne aflevering.
1: Zomergroetjes. Van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het zomers. Iets wat minder extreem warm dan de vorige dagen. Maar we halen toch nog maxima die gemakkelijk oplopen naar een 22 graden aan de kust en een 24 graden landinwaarts. Mogelijk is dat hier en daar toch nog iets meer. En daarbij hoort een erg zonnig weerbeeld. Tijdelijk misschien eens een paar wolkenvelden die kunnen passeren, maar veel is dat niet. Terwijl er een matige noordelijke tot noordoostelijke wind mee gemoeid is. Aan zee kan die wind iets wat meer uit de verf komen. Landinwaarts valt het best wel mee met die wind. Vanavond vannacht neemt hij dan grotendeels weer af. Krijgen we rustige avond en nacht met minima die mogelijk wat koeler kunnen uitkomen naar de ochtend toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Hij heeft nog zoveel voor de boeg en heel wat dromen. En hij gelooft nog in die dromen ook. Christophe met zijn nieuwe single. We gaan terug richting het verre zuiden. Daar zit onkel Erik, hoop ik toch?
1: Ja, het is onkel Erik hier natuurlijk weer in de zomerroetjes vandaag met VWRO. En de muziek is prima in orde. We zitten heel in de zomerse sferen. En we hebben hier, ik ga het een beetje jaloers maken, we hebben hier een grote crème voor onze deuzers toe, zeg. Aangeboden van het huis, met frijzen en met slagroom, zeg. Ho, ho, ik geloof dat ik wel 5-6 kilo ga verzwoord zien ook weer in Brugge zitten. Allee, zeg, we gaan je er niet langer storen. We gaan verder rusten op het programma natuurlijk. De zomergoedjes hebben de noede. En heel hard tot morgen weer, of tot een andere keer, hou je lust er tegen.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals, dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tienen en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

0: En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO matinee show 0471-82-5262. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek. Ja.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Vandaag een heel erg vrolijk liedje in deze aflevering van Voor het voetlicht. Want Frank Valentino uit Brugge komt vandaag vertellen over een van zijn swingende hits. Jouw kus, jouw lach, jouw blij gezicht.
2: Ja, dat is een heel lange titel. Waarom ook, het moest een beetje lijken op het oorspronkelijke.
3: Ja.
2: Was een idee van mijn platenbas toen om het nummer van Barry White. Onsterfelijke melodie. Zo'n monument van een liedje, discotheekgericht. Iedereen kent het. You're the first, the last, my everything. Dus ik moest daar een Vlaamse versie op maken. En ik was toen, dacht ik, een beetje niet leeggeschreven, maar ik was bang om in herhaling te vallen.
3: Ja.
2: Dus ik zei, ja, ik zal dat niet zelf schrijven. Laat ons dat vragen aan een op- en top ervaren man. Die heel veel toen van de hits van Dana Wiener had geschreven. Dus ik vroeg die man, ja, wil je dat schrijven voor mij? En dat zou kort na de feestdagen opgenomen worden, begin januari. En ik herinner mij nog goed dat die man kort na nieuwjaar mij belde van, sorry, ik moet verstek geven. Zoals Barry White dat zingt, daar kan ik geen tekst op schrijven, want die zingt dat niet zoals coupletje, refreintje, zoveel lettergrepen in een zin. Ja. Dat gaat niet, zegt hij.
3: Ja.
2: Ik moet die taak echt zeggen dat ik niet kan. Dus heb ik natuurlijk een paar nachten liggen piekeren van, ja.
3: Wie nu?
2: Ik moet naar de studio. Wie nu? Hetzelfde doen. Wat je zelf doet, doe je beter. Is dat een stelling die ik later zou ontdekken. En ik heb daar een tekst op geschreven. Terwijl ik, als ik een cover maakte, probeerde ik altijd een beetje de klanken van het origineel te bewaren.
3: Voilà.
2: Dus jouw kus, the first, the last, jouw lach. My everything.
3: Ja, dat is wel moeilijker, hè?
2: Blij gezicht.
3: Ja. Het zit een beetje in die richting, goed.
2: Ja. En was heel tevreden van dit liedje. We hebben daar een mooie act op tv voor neergezet. Met heel wat danseressen erbij. En ik ben zo trots op dit liedje dat ik het nog heel vaak zing.
3: Ja.
2: Het is ook een liedje dat iedereen kent. Het is zeer aanstekelijk. Als ze nog niet gedanst hebben die avond, dan gaan ze zeker die avond
3: op dat moment van hun
2: stoel.
3: Ja.
2: Dus en raar maar waar. Net in die periode dat ik het zou opnemen, kwam Barry White naar het Gouden Oog. En hij zong het.
3: Ja.
2: En heeft toen zelf een fout gemaakt. Op het instrumentale gedeelte zong hij verder. En hij stopte toen wanneer het instrumentale gedeelte gedaan was.
3: Ah ja.
2: Ja, de man was waarschijnlijk toen al wat ziek. Want hij is niet zo echt lang daarna overleden.
3: Overleden. Het was op zich, vond ik destijds, een toch wel gewaagd nummer om te coveren.
2: Ja, en ik kan je zeggen, ik zat ooit in Top of Flop. Dat was een programma bij Radio 2.
3: Ja.
2: Samen met de toen Dave Gillis, soloartiest. De latere Romeo's.
3: Ja.
2: En ik hoor Davy nog zeggen, ja, dat zijn van die monumentale liedjes waar je afblijft.
3: Ja.
2: Zo'n dingen mag je niet coveren.
3: Nee. Okay,
2: heb ik hem al voor aangesproken en zeggen, weet je nog, nu cover je met de Romeo's al wat er wat staat. Maar het is inderdaad zo, dat is een monumentaal lied. Als je daar dan een andere versie van wil maken, moet het verdomd goed zijn.
3: Het moet goed zijn.
2: Spiro Marchese, de man die ook voor Biltura prachtige dingen heeft gemaakt, wel van Italiaanse afkomst, die heeft daar een prachtig arrangement op gemaakt. We hebben het opgenomen in de SBS-studio's met Marc Frans.

0: Heel bekende studio, heel bekende technicus.
1: Waar was dat?
0: DSB in Brussel.
1: In Brussel?
0: In Brussel, ja. Mm. Ja. Heel tof. Ja, ik ben nog altijd blij als ik het nummer hoor dat het zo klonk.
1: Oké.
2: Okay. Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij

Ook deze hele komende week staat er een teken van hoogzomerse omstandigheden, waarbij de warmte in de loop van de week zelfs weer helemaal de spuigaten zal uitlopen. Vandaag begint dat nog met een rustige manier. We halen een graad of 22 aan zee tot 24 graden dieper landinwaarts, dus dat is nog in de reden. Maar het wordt de komende dagen snel warmer. Zo krijgen we in de loop van vandaag met veel zon en maxima van 22 tot 24, misschien lokaal 25 graden, een behoorlijke start van de week. Matige wind uit Noordoost, maar een hoge drukgebied bouwt zich weer op en zorgt de komende dagen weer voor heel erg hoge temperaturen. Dinsdag is dat een 25 graden, woensdag 30, donderdag, vrijdag kunnen we zelfs naar 35 graden toe gaan. Uiteraard telkens met heel veel zon, weinig of geen wolken en verder een matige wind uit een noordoostelijke, later oostelijke en uiteindelijk zuidoostelijke richting. Neerslag? Nee, dat is er niet bij. En daar moeten we toch even bij stilstaan, want de maanden juni en juli die leverden in onze regio recordtemperaturen op. Het is bijna 3 graden warmer geweest dan normaal. En daarmee laten we alle voorgaande zomers vanaf het jaar 1900 tot nu ver achter ons. Ook de legendarische zomer van 1976, waar nog steeds veel mensen naar verwijzen, is al lang verslagen. Trouwens niet voor de eerste keer. De voorbije 10 jaar is dat al meerdere keren gebeurd. En ook qua droogte zitten we dit jaar ver voorbij die waarden die toen genoteerd werden. Kortom, het verder ontsporen van ons klimaat is meer dan duidelijk. Het wordt steeds warmer en steeds droger in onze zomers.

0: Het rare aan bepaalde omstandigheden in je leven is dat je Peter en zijn rockets alleen maar kende van Angeline, de blonde seksmachine. En dat je diezelfde Peter Koelewijn in een later leven beter leert kennen en persoonlijk leert kennen ook. Dit was hem met die zomerhit uit 73, Angeline, de blonde seksmachine. We gaan eruit wat betreft deze maandagse aflevering van de Zomergoedjes. We doen dat zometeen met Zuiderse muziek uit Griekenland van Nana Mouskouri en Mili Semo. Ik wens je nog een fijne dag en stay bij VBRO.
1: Zomergroetjes van de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie M-Build. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals. Dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tiene en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals, dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tiene en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.
3: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Dit is VBS.

Ook deze hele komende week staat er een teken van hoogzomerse omstandigheden, waarbij de warmte in de loop van de week zelfs weer helemaal de spuigaten zal uitlopen. Vandaag begint dat nog met een rustige manier. We halen een graad of 22 aan zee tot 24 graden dieper landinwaarts, dus dat is nog in de reden. Maar het wordt de komende dagen snel warmer. Zo krijgen we in de loop van vandaag met veel zon en maxima van 22 tot 24, misschien lokaal 25 graden, een behoorlijke start van de week. Matige wind uit Noordoost, maar een hoge drukgebied bouwt zich weer op en zorgt de komende dagen weer voor heel erg hoge temperaturen. Dinsdag is dat een 25 graden, woensdag 30, donderdag, vrijdag kunnen we zelfs naar 35 graden toe gaan. Uiteraard telkens met heel veel zon, weinig of geen wolken en verder een matige wind uit een noordoostelijke, later oostelijke en uiteindelijk zuidoostelijke richting. Neerslag? Nee, dat is er niet bij. En daar moeten we toch even bij stilstaan, want de maanden juni en juli die leverden in onze regio recordtemperaturen op. Het is bijna 3 graden warmer geweest dan normaal. En daarmee laten we alle voorgaande zomers vanaf het jaar 1900 tot nu ver achter ons. Ook de legendarische zomer van 1976, waar nog steeds veel mensen naar verwijzen, is al lang verslagen. Trouwens niet voor de eerste keer. De voorbije 10 jaar is dat al meerdere keren gebeurd. En ook qua droogte zitten we dit jaar ver voorbij die waarden die toen genoteerd werden. Kortom, het verder ontsporen van ons klimaat is meer dan duidelijk. Het wordt steeds warmer en steeds droger in onze zomers.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals, dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tiene en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel z.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Dag beste luisteraars, ik ben Nico de Klerk en naast mij zit...
4: Dag vrienden, Eddy Govert.
3: Heet jij dag vrienden?
4: Wat je er zelf wil van maken.
3: Oké, het is goed, Eddy.
4: Nee, het is voor de luisteraars.
3: Het is voor de luisteraars, niet voor mij.
4: Ook een beetje, hè.
3: Oh, toch wel, dankjewel.
4: Oh, nu smelt hij helemaal.
3: Echt waar, dit had ik nodig. Dit had ik echt
4: een
3: nodig.
4: Een opkikker.
3: Ja.
4: Ja.
3: Want je weet, het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Het loopt wel eens fout in het leven. Eigenlijk komt het erop neer, ieder huisje...
4: heeft zijn kruisje.
3: Ah, tja, en dat is toevallig ook het nummer dat we hebben gekozen.
4: Ja, maar ik was al een beetje voorgeënt natuurlijk. Hè. We beluisteren altijd eerst een beetje samen het nummer. Dan weten we ongeveer welke richting het uitgaat. En ja.
3: Nu, het belangrijkste in het leven, ook al loopt het al eens fout...
4: is de liefde.
3: Ja, als je dat zo wil omschrijven. Ik bedoel, mensen hebben waar je kunt op rekenen, waar je houvast aan hebt.
4: Ah ja, natuurlijk.
3: Of wat dat nu vrienden zijn of familie, dat is eigenlijk niet belangrijk. Maar wel mensen die je nauw aan het hart stellen.
4: En die je kan vertrouwen.
3: Ja, dat is belangrijk.
4: Klopt.
3: En als het dan gaat over familie bijvoorbeeld, dan hebben we nu toch wel een zeer muzikale familie.
4: Dat is het minste wat je kan zeggen.
3: Papa Mark.
4: Ja, en dan dochter Barbara.
3: En een onkel van Barbara.
4: De Jules.
3: Ja, dus we zitten echt in de campen.
4: Ja, en reed die.
3: Gaan we zo iedere keer een woordje omwisselen? Oké, is goed.
4: Ja, zeg maar de naam. Hè.
3: Mark Dex, daar gaat het over. En die heeft in zijn carrière toch wel een heel wat grote hits gescoord.
4: Scoort.
3: Ja, mooi.
4: Best dat ik er ben om nog een beetje te verbeteren. Hè.
3: Nu, we laten ons verbeteren, Eddy, want ik durf het van jou niet meer doen.
4: Dankjewel.
3: Grapje. Nu, die hebben een aantal grote hits gescoord, maar ook een paar pareltjes uitgebracht.
4: Ja.
3: Die echt, gewoon...
4: En eigenlijk, het liedje wat we laten horen nu aan de luisteraars, komt feitelijk uit de periode dat hij nog niet zo beroemd was. Het was nog niet O Clown.
3: Het was zijn tweede LP.
4: Ja, het was voor zijn bekendste periode.
3: Ja, 1968.
4: Ja, daar gaan we.
3: Ieder huisje heeft zijn kruisje van Mark Dex.
4: Voilà.

Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het zomers. Iets wat minder extreem warm dan de vorige dagen. Maar we halen toch nog maxima die gemakkelijk oplopen naar een 22 graden aan de kust en een 24 graden landinwaarts. Mogelijk is dat hier en daar toch nog iets meer. En daarbij hoort een erg zonnig weerbeeld. Tijdelijk misschien eens een paar wolkenvelden die kunnen passeren, maar veel is dat niet. Terwijl er een matige noordelijke tot noordoostelijke wind mee gemoeid is. Aan zee kan die wind iets wat meer uit de verf komen. Landinwaarts valt het best wel mee met die wind. Vanavond, vannacht neemt hij dan grotendeels weer af. Krijgen we rustige avond en nacht met minima die mogelijk wat koeler kunnen uitkomen naar de ochtend toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
4: Dit is VBRO.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VB.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspar is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond de 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisterenmiddag, iets na 3 uur, werd de brandweer opgeroepen voor een brand achteraan een woning in de Runnenstraat in Roeselare. De bewoners waren niet thuis, het waren de buren die plots rook opmerkten en alarm sloegen. In afwachting van de brandweer begonnen de buren zelf te blussen, wat ook vrij goed lukte. De brandweer moest enkel nog nablussen. De snelle reactie van de buren kon erger voorkomen. In de Zwijnstraat in Brugge is zaterdagavond iets na 8 uur een vrouw in een gemetselde regenput beland. De vrouw was uit haar woning buitengesloten en probeerde via de achterzijde van haar woning, die uitkomt aan de ingang van de parking van het naastgelegen hotel, alsnog in haar woning binnen te geraken. Ze moest daarvoor over een muurtje klimmen en gebruikte als opstap de gemetselde regenput. En toen liep het fout. De vrouw viel door het deksel en kwam een 500 meter dieper in de regenput terecht. Gelukkig stond er niet veel water in de put. Hotelgasten die wat later arriveerden, hoorde hulpgeroep en verwittigde de hulpdiensten. De vrouw werd na haar bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. In de nacht van zaterdag op zondag raakten in Roeselare 3 geparkeerde voertuigen beschadigd bij een ongeval op de Brugse Steenweg op de grens met Gids. Een Opel Brick week er om een onduidelijke reden af van zijn rijvak en ramde daarbij 3 geparkeerde voertuigen. De bestuurder liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. En de politie van de zone Aro-Yper was zaterdag op zoek naar een vermiste dame die medische hulp nodig had. De politie riep via sociale media de hulp in van de bevolking in de hoop op die manier de dame terug te vinden. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Enkele uren nadat het opsporingsbericht werd verspreid, kon de vrouw gezond en wel worden aangetroffen.
1: Nieuw van Vrede.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantie vibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag is het zomers. Iets wat minder extreem warm dan de vorige dagen. Maar we halen toch nog maxima die gemakkelijk oplopen naar een 22 graden aan de kust en een 24 graden landinwaarts. Mogelijk is dat hier en daar toch nog iets meer. En daarbij hoort een erg zonnig weerbeeld. Tijdelijk misschien eens een paar wolkenvelden die kunnen passeren, maar veel is dat niet. Terwijl er een matige noordelijke tot noordoostelijke wind mee gemoeid is. Aan zee kan die wind iets wat meer uit de verf komen. Landinwaarts valt het best wel mee met die wind. Vanavond vannacht neemt hij dan grotendeels weer af. Krijgen we rustige avond en nacht met minima die mogelijk wat koeler kunnen uitkomen naar de ochtend toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
6: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals rockzangen. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is VBR.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan ga met je mee, want ik laat je nu.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florien Gaspar is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond de 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

0: gezelligheid roef met het Nederlandstalige lied van VBRO. Wij luisteren tenslotte Nederlandstalig ook in onze Welkom Thuis hier op deze maandag, de 10e van augustus. We gaan op richting 16:30. Dat betekent zo meteen alvast het woord even aan Geert Nazis voor een weerupdate. En intussen tijd wij die er de hits van vandaag mogen bijnemen. Vandaag recht uit onze snelle 10, Bart Kuil met Zot Verliefd.
1: De snelle 10. Vlaanderens rapste en

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij. La, la, la,
1: la. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
3: Nee, ik mag niet van je houden.
2: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO Matinee Show 0471-82-5262. Of info@vbro.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. Laat het maar meestal op helder. Mogelijk af en toe een klein wolkje, maar de opklaringen overheersen. Bij minima die weer wat lager kunnen gaan zitten, want we zitten in van oorsprong wel wat koelere lucht, waardoor dan die temperatuur tegen de ochtend wat meer kan gaan zakken. Zeker landelijk zou dat naar de ochtend toe onder de 10 graden kunnen geraken, met aan de kust maxima die wat hoger zitten, daar rond een graad of 11, 12. Rustig weer ook. De wind gaat grotendeels liggen. Is nog altijd noordoostelijk van richting, maar veel wind is er daar eigenlijk niet meer mee gemoeid. Morgen opnieuw een zomerdag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
8: De trein naar het
2: met de hoek van de partij.

0: ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is

0: thuis.
1: VBRO, wij luisteren Nederlandstalig op FM op 107.3, maar over West-Vlaanderen ook op DAB+, en natuurlijk via het wereldwijde web op vbro.be. Daar heb je onze stream, en dan is er ook nog die leuke app die je voor je smartphone kan installeren. Maar goed, wij verder hier in onze avondspits met muziek nu van onze collega Rudy Meins. Je hoort hem bijna dagelijks hier bij VBRO, en bij deze dus ook nog eens met een van zijn liedjes. Bij deze halen we er eentje bij uit 2020 van Rudy Meins. De nacht wordt lang.

al op de nummer 1 mogen prijken in menig hitparade. Deze Aaron Bomhard en Zoe. Met tranen van goud hebben ze een mooie zomersingel te pakken natuurlijk. En bij deze ook nog even in deze Welkom Thuis op maandag bij VPRO. We gaan op richting 5 uur. Zometeen even ruimte voor onze nieuwsdienst. En dan zijn we terug met het tweede deel. Tot zometeen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspar is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond de 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Keizer Cleaning uit Brugge heeft een deel overgenomen van Professional Cleaning Service van de Namelen uit Kruiseke. Het gaat om de activiteiten ruimdienst en industrieel werk. De ontstoppingsdienst, die de keizer zelf ook heeft, blijft bij Van den Namelen, waarvan zaakvoerder Frankie de derde generatie vertegenwoordigt. Hij zegt dat de keizer hem zelf contacteerde voor de deelovername en dat het om een unieke kans ging. Aan het roer van de keizer staan dan weer drie neven. Er zijn meerdere depots in de provincie en in totaal zijn er toch zeker 120 werknemers actief. Voor de trouwe klanten van Van den Namelen verandert er niets. Zij blijven de vertrouwde vrachtwagens van het bedrijf en medewerkers zien, voortaan wel ondersteund door de expertise en slagkracht van de Keizer Cleaning. Zaakvoerder Karel de Keizer is verheugd over het vertrouwen dat hij kreeg van Van den Namelen en maakt zich sterk samen te zullen zorgen voor een sterke en betrouwbare dienstverlening. Bij Volkssterrenwacht Cosmix op het domein Bijsbroek in Sint-Andriesbrug is momenteel bijzonder druk. Heel wat mensen schuiven aan om nog tijdig een veilig eclipsbrilletje te bemachtigen voor de gedeeltelijke zonsverduistering van aanstaande woensdag 12 augustus. In Brugge begint de maan woensdag de zonneschijf binnen te dringen om precies 18 over 7 s'avonds. Het fenomeen bereikt zijn absolute maximum om 13 over 8. Op dat moment gaat maar liefst 91,3% van de zonnediameter schuil achter de maan. De eclips eindigt om 5 over 9. Omdat het fenomeen met het blote oog zichtbaar is, maar het verblindende zonlicht zonder de juiste bescherming zware oogschade kan veroorzaken, is de stormloop op eclipsbrilletjes ingezet. Wie wil, kan bij Cosmix terecht voor een brilletje van €3 per stuk. Omdat het druk is, bestel je het best vooraf. Wie de verduistering woensdag wil meemaken in groep, hoeft overigens niet in Bijsbroek te zijn. Omdat de zon tijdens het maximum erg laag in het westen staat, trekt Cosmix naar de zeedijk van Zeebrugge. Tussen 7:15 over 9 woensdagavond kan iedereen daar bij helder weer in de veilige omgeving van gespecialiseerde telescopen en eclipsbrillen het zeldzame fenomeen komen meevolgen. In september en in oktober organiseert het steuncomité van de FOS Open Scouting de Boekaniers opnieuw een zeilcursus voor volwassenen. Daarmee krijgt een vaste waarde in de Brugse achterhaven zijn 20e editie. De lessen vinden plaats op 6 zondagvoormiddagen telkens van 9 tot 12. met sessies op 30 augustus en op 6, 13, 20 en 27 september, gevolgd door 4 oktober. Nadien kunnen deelnemers nog vrij zeilen op 11 en 18 oktober. De cursus wordt gegeven door ervaren instructeurs van de Boekaniers en combineert theorie en praktijk op zeilboten van het type Caravelle en Lelyflat. Voor wie al wat ervaring heeft, is er een aparte gevorderde cursus met boten van het type 620 en tweepersoonsbootjes. De locatie blijft het vertrouwde Nautisch Jeugdcentrum aan de Lodewijk-Wazo-kaai in Brugge. Dat is midden in de achterhaven, waar de Boekaniers al decennia lang hun thuisbasis hebben. De deelnameprijs varieert naar gelang de band met de vereniging. Het cursusboek is ook inbegrepen. Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 deelnemers. Wie eerst betaalt, is zeker van een plek. En dan tot slot nog even dit. Filmliefhebbers kunnen deze zomer opnieuw terecht op het grootste strand van de Vlaamse kust voor gratis openluchtcinema. Ook op 13 augustus kunnen de cinefielen terug met de voetjes in het zand zitten in Zeebrugge. Aanstaande donderdag om 2 uur en om 4 uur staan een kinder- en een jeugdfilm op het programma, terwijl de avondfilm om 8 uur van start gaat. Deze week zijn de films Olifantje in het Bos om 2 uur, Little Horsewhip om 4 uur en The Salt Pot om 8 uur geprogrammeerd. Gratis dus, maar neem wel je eigen strandstoeltje mee naar Zeebrugge.

En de tijd die vliegt gewoon voorbij, zeker als je VBRO luistert. Want wij luisteren Nederlandstalig. En met die fijne Nederlandstalige liedjes gaan we de avondspits door in deze maandagse Welkom Thuis. Met zometeen nog tweemaal Geert Naastens ook in je radio. En uiteraard een dagdagelijkse uitzending op de regel. We blikken terug naar 1978, naar het einde van dit uur. Eerst het Nederlandstalige lied van vandaag met Chris Relhof en...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. Laat het maar meestal op helder. Mogelijk af en toe een klein wolkje, maar de opklaringen overheersen. Bij minima die weer wat lager kunnen gaan zitten, want we zitten in van oorsprong wel wat koelere lucht, waardoor dan die temperatuur tegen de ochtend wat meer kan gaan zakken. Zeker landelijk zou dat naar de ochtend toe onder de 10 graden kunnen geraken, met aan de kust maxima die wat hoger zitten, daar rond een graad of 11, 12. Rustig weer ook. De wind gaat grotendeels liggen. Is nog altijd noordoostelijk van richting, maar veel wind is er daar eigenlijk niet meer mee gemoeid. Morgen opnieuw een zomerdag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
8: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
9: Het is voor buste congé.
8: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
9: Miljaar!
8: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspard is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

gezelligheid troef hier E-Radio bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig met de hits van vandaag. Zoals je er net nog eentje te horen kreeg, maar even goed met hier en daar een fijne klassieker. En straks even eentje in een zeer zijspoor naar het Engels met een terugblik naar 1978. Eerst duiken we de jaren 90 in. En in die periode waren er heel wat Vlaamse meidengroepen, waaronder deze die op de planken stonden over Hans het Vlaamse Land. Dit is Shana E-Radio met Hasta Mañana.

0: fijne klassieker uit de 70s van The Three Degrees en Giving Up, Giving In. En zo zitten we aan het einde van deze maandagse Welkom Thuis hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. We gaan eruit met het woord door te geven aan Geert Naastens, onze weerman. Want hij zal voor jullie nog even vooruitblikken in de weersvoorspellingen naar de komende dagen. En ik zeg alvast tot morgen, want dan zijn we terug tussen 4 en 6 met de nieuwe VBRO's Welkom Thuis.
1: We krijgen de komende dagen aanhoudend zomerweer. Het houdt maar niet op. Integendeel, een van de hitteklappen van de zomer moet nog komen. Want vooral de periode woensdag, donderdag, vrijdag lijkt bijzonder heet te kunnen worden. Vandaag valt het nog mee met iets wat minder hoge temperaturen. Ook dinsdag is nog in de rede met maxima van een graad of 25. Maar woensdag gaan we naar 30 en donderdag, vrijdag mogelijk zelfs naar 35 graden toe. Dat zijn extreme maxima. Daarbij uiteraard telkens veel zon, neerslag is en geen velden of wegen te bespeuren en telkens een zwakke tot matige wind die geleidelijk draait naar een oostelijke en later zuidoostelijke tot zuidelijke hoek. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider SkyS heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens SkyS is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Keizer Cleaning uit Brugge heeft een deel overgenomen van Professional Cleaning Service van de Namele uit Kruiseke. Het gaat om de activiteiten ruimdienst en industrieel werk. De ontstoppingsdienst, die de keizer zelf ook heeft, blijft bij Van de Namele, waarvan zaakvoerder Frankie de derde generatie vertegenwoordigt. Hij zegt dat de keizer hem zelf contacteerde voor de deelovername en dat het om een unieke kans ging. Aan het roer van de keizer staan dan weer 3 neven. Er zijn meerdere depots in de provincie en in totaal zijn er toch zeker 120 werknemers actief. Voor de trouwe klanten van Van de Namele verandert er niets. Zij blijven de vertrouwde vrachtwagens van het bedrijf en medewerkers zien, voortaan wel ondersteund door de expertise en slagkracht van de Keizer Cleaning. Zaakvoerder Karel de Keizer is verheugd over het vertrouwen dat hij kreeg van Van de Namele en maakt zich sterk samen te zullen zorgen voor een sterke en betrouwbare dienstverlening. Bij Volksterrenwacht Cosmix op het domein Bijsbroek in Sint-Andriesbrug is het momenteel bijzonder druk. Heel wat mensen schuiven aan om nog tijdig een veilig eclipsbrilletje te bemachtigen voor de gedeeltelijke zonsverduistering van aanstaande woensdag 12 augustus. In Brugge begint de maan woensdag de zonneschijf binnen te dringen om precies 18 over 7 s'avonds. Het fenomeen bereikt zijn absolute maximum om 13 over 8. Op dat moment gaat maar liefst 91,3% van de zonnediameter schuil achter de maan. De eclips eindigt om 9:05. Omdat het fenomeen met het blote oog zichtbaar is, maar het verblindende zonlicht zonder de juiste beschermingswaren ook schade kan veroorzaken, is de stormloop op eclipsbrilletjes ingezet. Wie wil, kan bij Cosmix terecht voor een brilletje van €3 per stuk. Omdat het druk is, bestel je het best vooraf. Wie de verduistering woensdag wil meemaken in groep, hoeft overigens niet in Bijsbroek te zijn. Omdat de zon tijdens het maximum erg laag in het westen staat, trekt Cosmix naar de zeedijk van Zeebrugge. Tussen 8:45 woensdagavond kan iedereen daar bij helder weer in de veilige omgeving van gespecialiseerde telescopen en eclipsbrillen het zeldzame fenomeen komen meevolgen. In september en in oktober organiseert het steuncomité van de FOS Open Scouting de Boekaniers opnieuw een zeilcursus voor volwassenen. Daarmee krijgt een vaste waarde in de Brugse achterhaven zijn 20e editie. De lessen vinden plaats op 6 zondagvoormiddagen, telkens van 9 tot 12. Met sessies op 30 augustus en op 6, 13, 20 en 27 september, gevolgd door 4 oktober. Nadien kunnen deelnemers nog vrij zeilen op 11 en 18 oktober. De cursus wordt gegeven door ervaren instructeurs van de Boekaniers en combineert theorie en praktijk op zeilboten van het type Caravelle en Lely Flat. Voor wie al wat ervaring heeft, is er een aparte gevorderde cursus met boten van het type 620 en tweepersoonsbootjes. De locatie blijft het vertrouwde Nautisch Jeugdcentrum aan de Lodewijk-Wazookkaai in Brugge. Dat is midden in de achterhaven, waar de Boekaniers al decennia lang hun thuisbasis hebben. De deelnameprijs varieert naar gelang de band met de vereniging. Het cursusboek is ook inbegrepen. Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 deelnemers. Wie eerst betaalt, is zeker van een plek. En dan tot slot nog even dit. Filmliefhebbers kunnen deze zomer opnieuw terecht op het grootste strand van de Vlaamse kust voor gratis openluchtcinema. Ook op 13 augustus kunnen de cinefielen terug met de voetjes in het zand zitten in Zeebrugge. Aanstaande donderdag om 2 uur en om 4 uur staan een kinder- en een jeugdfilm op het programma, terwijl de avondfilm om 8 uur van start gaat. Deze week zijn de films Olifantje in het Bos om 2 uur, Little Horsewhip om 4 uur en The Salt Pot om 8 uur geprogrammeerd. Gratis dus, maar neem wel je eigen strandstoeltje mee naar Zeebrugge. Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. Laat het maar meestal op helder. Mogelijk af en toe een klein wolkje, maar de opklaringen overheersen. Bij minima die weer wat lager kunnen gaan zitten, want we zitten in van oorsprong wel wat koelere lucht, waardoor dan die temperatuur tegen de ochtend wat meer kan gaan zakken. Zeker landelijk zou dat naar de ochtend toe onder de 10 graden kunnen geraken, met aan de kust maxima die wat hoger zitten, daar rond een graad of 11, 12. Rustig weer ook. De wind gaat grotendeels liggen. Is nog altijd noordoostelijk van richting, maar veel wind is er daar eigenlijk niet meer mee gemoeid. Morgen opnieuw een zomerdag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een twintiger uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
2: Dit is VBRO.

een matige wind uit een noordoostelijke, later oostelijke en uiteindelijk zuidoostelijke richting. Neerslag? Nee, dat is er niet bij. En daar moeten we toch even bij stilstaan, want de maanden juni en juli die leverden in onze regio recordtemperaturen op. Het is bijna 3 graden warmer geweest dan normaal. En daarmee laten we alle voorgaande zomers vanaf het jaar 1900 tot nu ver achter ons. Ook de legendarische zomer van 1976, waar nog steeds veel mensen naar verwijzen, is al lang verslagen. Trouwens niet voor de eerste keer. De voorbije 10 jaar is dat al meerdere keren gebeurd. En ook qua droogte zitten we dit jaar ver voorbij die waarden die toen genoteerd werden. Kortom, het verder ontsporen van ons klimaat is meer dan duidelijk. Het wordt steeds warmer en steeds droger in onze zomers.

Kom, deze hele komende week staat er in het teken van hoogzomerse omstandigheden, waarbij de warmte in de loop van de week zelfs weer helemaal de spuigaten zal uitlopen. Een hoge drukgebied bouwt zich weer op en zorgt de komende dagen weer voor heel erg hoge temperaturen. Dinsdag is dat een 25 graden, woensdag 30, donderdag, vrijdag kunnen we zelfs naar 35 graden toe gaan. Uiteraard telkens met heel veel zon, weinig of geen wolken en verder

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de Richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een twintiger uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidroonwapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Keizer Cleaning uit Brugge heeft een deel overgenomen van Professional Cleaning Service van de Namele uit Kruiseke. Het gaat om de activiteiten ruimdienst en industrieel werk. De ontstoppingsdienst, die de keizer zelf ook heeft, blijft bij Van den Amelen, waarvan zaakvoerder Frankie de derde generatie vertegenwoordigt. Hij zegt dat de keizer hem zelf contacteerde voor de deelovername en dat het om een unieke kans ging. Aan het roer van de keizer staan dan weer 3 neven. Er zijn meerdere depots in de provincie en in totaal zijn er toch zeker 120 werknemers actief. Voor de trouwe klanten van Van den Amelen verandert er niets. Zij blijven de vertrouwde vrachtwagens van het bedrijf en medewerkers zien, voortaan wel ondersteund door de expertise en slagkracht van de Keizer Cleaning. Zaakvoerder Karel de Keizer is verheugd over het vertrouwen dat hij kreeg van Van den Amelen en maakt zich sterk samen te zullen zorgen voor een sterke en betrouwbare dienstverlening. Bij Volksterrenwacht Cosmix op het domein Bijsbroek in Sint-Andriesbrug is het momenteel bijzonder druk. Heel wat mensen schuiven aan om nog tijdig een veilig eclipsbrilletje te bemachtigen voor de gedeeltelijke zonsverduistering van aanstaande woensdag 12 augustus. In Brugge begint de maan woensdag de zonneschijf binnen te dringen om precies 18 over 7 s'avonds. Het fenomeen bereikt zijn absolute maximum om 13 over 8. Op dat moment gaat maar liefst 91,3% van de zonnediameter schuil achter de maan. De eclips eindigt om 9:05. Omdat het fenomeen met het blote oog zichtbaar is, maar het verblindende zonlicht zonder de juiste bescherming zware oogschade kan veroorzaken, is de stormloop op eclipsbrilletjes ingezet. Wie wil, kan bij Cosmix terecht voor een brilletje van €3 per stuk. Omdat het druk is, bestel je het best vooraf. Wie de verduistering woensdag wil meemaken in groep, hoeft overigens niet in Bijsbroek te zijn. Omdat de zon tijdens het maximum erg laag in het westen staat, trekt Cosmix naar de zeedijk van Zeebrugge. Tussen 8:45 woensdagavond kan iedereen daar bij helder weer in de veilige omgeving van gespecialiseerde telescopen en eclipsbrillen het zeldzame fenomeen komen meevolgen. In september en in oktober organiseert het steuncomité van de FOS Open Scouting de Boekaniers opnieuw een zeilcursus voor volwassenen. Daarmee krijgt een vaste waarde in de Brugse achterhaven zijn 20e editie. De lessen vinden plaats op 6 zondagvoormiddagen, telkens van 9 tot 12. Met sessies op 30 augustus en op 6, 13, 20 en 27 september, gevolgd door 4 oktober. Nadien kunnen deelnemers nog vrij zeilen op 11 en 18 oktober. De cursus wordt gegeven door ervaren instructeurs van de Boekaniers en combineert theorie en praktijk op zeilboten van het type Caravelle en Lelieflet. Voor wie al wat ervaring heeft, is er een aparte gevorderde cursus met boten van het type 620 en tweepersoonsbootjes. De locatie blijft het vertrouwde Nautisch Jeugdcentrum aan de Lodewijk-Wazokaai in Brugge. Dat is midden in de achterhaven, waar de Boekaniers al decennia lang hun thuisbasis hebben. De deelnameprijs varieert naar gelang de band met de vereniging. Het cursusboek is ook inbegrepen. Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 deelnemers. Wie eerst betaalt, is zeker van een plek. En dan tot slot nog even dit. Filmliefhebbers kunnen deze zomer opnieuw terecht op het grootste strand van de Vlaamse kust voor gratis openluchtcinema. Ook op 13 augustus kunnen de cinefielen terug met de voetjes in het zand zitten in Zeebrugge. Aanstaande donderdag om 2 uur en om 4 uur staan een kinder- en een jeugdfilm op het programma, terwijl de avondfilm om 8 uur van start gaat. Deze week zijn de films Olifantje in het Bos om 2 uur, Little Horsewhip om 4 uur en The Salt Path om 8 uur geprogrammeerd. Gratis dus, maar neem wel je eigen strandstoeltje mee naar Zeebrugge.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. 1 keer

levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.

Nieuw Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Jannie Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.

0: gespeeld kwartier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
2: Nee, ik mag niet van je houden.
1: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een twintiger uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be. De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
4: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: VBRO.
1: Heerlijk Nederlands. Elke dag bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In Colombia heeft de regering van de kersverse president La Espriella de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving in het westen van het land. Amper enkele uren na de schok met een kracht van 7,4 stond het dodental al op 80 en de autoriteiten vrezen voor een veelvoud van dat aantal. In totaal is een 20-tal steden en gemeenten getroffen. Vooral rond Cali en Pereira is de ravage enorm. Vele gebouwen zijn ingestort, ook een ziekenhuis en een deel van een luchthaven. Een verpleger die in Duitsland al veroordeeld was voor de moord op 10 patiënten, is door de politie nu in verband gebracht met 120 bijkomende verdachte sterfgevallen. Het gerecht laat al zeker 50 lichamen weer opgraven. De man van 45, die in ziekenhuizen in de buurt van Keulen en Aken werkte, diende telkens een dodelijke mix van kalmeermiddelen en pijnstillers toe aan zijn slachtoffers. Naar eigen zeggen deed hij dat om zijn werkdruk te verlagen. Hij zat al een levenslange straf uit. De man van 41 uit Lommel, die zaterdagavond zijn vrouw doodreed na een hevige discussie, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket in Limburg. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. Al zeker tot het einde van de maand mogen inwoners van een aantal steden en gemeenten geen gazons meer sproeien of zwembaden vullen op straffen van geldboetes. Ook Frankrijk legt nieuwe beperkingen op. Enkele tienduizenden mensen in diverse gebieden mogen de kraan niet meer opendraaien. Zij krijgen flessen water uitgedeeld of moeten zich behelpen met rondrijdende tankwagens. Frankrijk maakt deze zomer als een vijfde hittegolf door. En op dag 1 van het EK zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florine Gaspard zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk kwam 800ste tekort voor een finale plek. Gaspard finishte in haar halve finale 8ste en laatste. Van Otterdijk zwemt vrijdag en zaterdag haar belangrijkste disciplines. Ook Gaspard komt later op dit EK nog opnieuw in actie. De nacht is droog en overwegend helder, minima van 9 tot 14 graden. Daarna meer zon en zomer met af en toe wat hoge wolkjes en tot 29 graden. Vanaf woensdag gaat het kwik al zeker weer 3 dagen boven 30 graden uitstijgen.

En ze slaan er overal stakjes, stakjes, stakjes. Ze slaan er overal stakjes in mijn grond. En wat groeit er aan die stakjes, die stakjes, die stakjes? Wat groeit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

zij zei vol mijn kleertje gekocht. Maar zij kritiek op mijn boy. Anke dronken en duurde te lange. En Anke nachter zijn zing te vrooi. Zij is nooit content. Ik vol mijn herhaling, ja ik zijn sooi. Maar als ze vraagt, moet ik toen gelukkig zien wat dan kent.

10:15 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Doe het, zegt ze,

0: You ate all through the cookies when you launched the computer. En wordt me echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap, want ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En tot ze lekker.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In Colombia heeft de regering van de kersverse president de La Espriella de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving in het westen van het land. Amper enkele uren na de schok met een kracht van 7,4 stond het dodental al op 80 en de autoriteiten vrezen voor een veelvoud van dat aantal. In totaal is een 20-tal steden en gemeenten getroffen. Vooral rond Cali en Pereira is de ravage enorm. Vele gebouwen zijn ingestort, ook een ziekenhuis en een deel van een luchthaven. Een verpleger die in Duitsland al veroordeeld was voor de moord op 10 patiënten, is door de politie nu in verband gebracht met 120 bijkomende verdachte sterfgevallen. Het gerecht laat al zeker 50 lichamen weer opgraven. De man van 45, die in ziekenhuizen in de buurt van Keulen en Aken werkte, diende telkens een dodelijke mix van kalmeermiddelen en pijnstillers toe aan zijn slachtoffers. Naar eigen zeggen deed hij dat om zijn werkdruk te verlagen. Hij zat al een levenslange straf uit. De man van 41 uit Lommel, die zaterdagavond zijn vrouw doodreed na een hevige discussie, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket in Limburg. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. Al zeker tot het einde van de maand mogen inwoners van een aantal steden en gemeenten geen gazons meer sproeien of zwembaden vullen op straffen van geldboetes. Ook Frankrijk legt nieuwe beperkingen op. Enkele tienduizenden mensen in diverse gebieden mogen de kraan niet meer opendraaien. Zij krijgen flessenwater uitgedeeld of moeten zich behelpen met rondrijdende tankwagens. Frankrijk maakt deze zomer als een vijfde hittegolf door. En op dag 1 van het EK zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florine Gaspard zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk kwam 800ste tekort voor een finale plek. Gaspard finishte in haar halve finale 8ste en laatste. Van Otterdijk zwemt vrijdag en zaterdag haar belangrijkste disciplines. Ook Gaspard komt later op dit EK nog opnieuw in actie. De nacht is droog en overwegend helder, minima van 9 tot 14 graden. Daarna meer zon en zomer met af en toe wat hoge wolkjes en tot 29 graden. Vanaf woensdag gaat het kwik al zeker weer 3 dagen boven 30 graden uitstijgen.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: elke dag een heerlijke dag Nederland.
1: Dit is VBRO.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.